de avant-garde muzikant Frieder Boetsman van de LP Das Mädchen auf der Schaukel, wat in 1984 verscheen via Censor, de Duitse label, en een jaar later door het Nederlandse Plexus werd heruitgegeven. Een dubbel 12 inch en samen bij elkaar dus een heel album Das Mädchen auf der Schaukel, dus Frieder Boetsman, en u hoorde Gläserne Jugend daarvan. Van 1984 weer terug naar het heden. Een werkelijk geweldig nieuw album van Traum. Die is de samenwerking aangegaan met Mono Cube. Twee drone artiesten samen, dat kan alleen maar mooi werk opleveren. Vorige week hoorde u al een track, nu andermaal. Een track van het album Contemplator Chile. Dit is Circularis et Perpetua. Mono Cube en Traum.

0: Scorpion Wind met Preserve Thy Loneliness. Niet het allervrolijkste natuurlijk. En daarvoor hoort u Ab Intra van het album Aura Imaginalis. En daarvan kon u luisteren naar de track Astral Wings. Scorpion Wind, daar eindigde deze X-Rated mee. Scorpion Wind bestond overigens uit Boyd Rice, ook wel Non, Douglas P. van Death in June en John Murphy. En die laatste heeft ook heel veel met Douglas P. opgetreden, maar heeft in tal van andere bands ook zijn kunnen tonen. Tot aan het einde van zijn leven. 1996 verscheen dit album Heaven Sent van Scorpion Wind op heerlijk dubbel bruin vinyl. Zoals het hoort. Zometeen het derde uur X-Rated en dat is X-Ray. En aangezien het nieuwste album van Velge Natürlich onlangs is verschenen en dat gewoon een uur lange track is, dacht ik van ja, ik kan wel 8 minuten van dat album gaan draaien in X-Rated, maar dat is natuurlijk een dood en doodzonde. Dus het hele album, wat gewoon 1 track is, opgenomen voor X-Ray. Ahana Anahata. En Velge Natürlich is Ivo Santos. En dat verscheen onlangs op het label Reverse Alignment. Dus het volledige nieuwe album van Velge Natürlich. 1 diepe, slepende track tot middernacht in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dit was uw eigen zomergast Bob Rusje hier op de Concertzender. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe op de zondagavond tussen 9 en 11 te beleven hier bij de Concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Want er is nog veel en veel meer moois te beleven. Zometeen na 11 en blijf dan ook bij de Concertzender, want daar is nog echt veel meer moois te beleven. Voor nu, heb een mooie week, blijf bij X-Ray en wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

heerlijk. Een band die altijd laveert tussen de techno en de meer dub-achtige klanken. Ik heb het over Bandulu. En dat zijn Jamie Bismeyer en John O'Connell. Zij vormen sinds jaar en dag Bandulu. Dit was New Foundation uit 1997. Heerlijk om daar deze X-Rated mee te openen. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u er allemaal bij bent. Vorige week had ik het uitgebreid over mijn korte vakantie naar Hamburg. Maar dat ging niet door omdat de medewerkers van de NS aan het staken waren. Heel naar, ik snap ze, maar leuk is anders. En daarom had ik een korte vakantie met mijn vriendin in Drenthe. Ook hartstikke leuk. En daar komen we misschien later in de show nog wel een keertje op terug. Nu echter eerst nieuwe technoklanken van Oberst en Buchner. Oberst en Buchner, die hebben een nieuwe single uit. Die heet gewoon Vrije Zicht. Dit is Oberst en Buchner featuring Aksud in de Shubo Star remix van de track Vrije Zicht. Hier zijn ze, Oberst en Buchner. Dit is X-Rated.

Heerlijk, de nieuwe single van Julian Bracht. Die heet The Rave Flower EP. En daarvan hoorde u Across the Ocean. Nog even niet naar de winkel, dan wel uw computer rennen om hem te kopen. Want hij komt pas 16 september uit. De nieuwe single dus van Julian Bracht. Niet nieuw, maar wel heel lekker. Hij is namelijk al als, laten we zeggen, een maandje of 9 à 10 uit. Is een release van Nuclear Prophet. En Nuclear Prophet komt uit Los Angeles. En heet eigenlijk Eric Villalpando. Nuclear Prophet heeft een album uitgebracht op U-Tracks. En dat verscheen eind vorig jaar dus. Prophecies 1121. Hoort u van Nuclear Prophet nu de 808 Plague. En hoe klinkt zo'n 808 Plague? Nou, zo.

heerlijke track. Daniel Avery en Manny D. En u hoorde Meanwhile the Night Gets Darker. Nou, dat klopt helemaal. Het staat op een verzamelaar Strega Musica via Make Noise Music verschenen. Er is een lijvige verzamelaar waarop allerlei prachtige tracks staan die u geheel gratis kunt downloaden. Jawel. Zoek gewoon weg op Bandcamp naar Strega Musica. Deze track staat er dus ook op van Daniel Avery en Manny D. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar we zijn aanbeland bij het nieuwe album van Hunter Complex. En dat is het album wat verscheen na bijvoorbeeld albums als Dead Calm en Zero Degrees. De nieuwste die heet Airports and Ports. Ook weer verschenen via Burning Witches Records. Het is een buitengewoon afwisselend album geworden waar hij zich vergezeld weet van leden en lid bijvoorbeeld uit Irreversible Entanglements. Waar ik heel verrast over was, Cat Apple doet mee van de band Emerald Web. Verder Alexander Hawkins, Justin Sweat en onze eigen Koen Oscar Polak. Een heel afwisselend album, zoals ik al zei, laveerend tussen, laten we zeggen, krautrock, een beetje jazzy, new age. En schitterende ambient. En de ambient die laten we nu aan het woord. Want er staat nog een prachtige track op. The Windburn is Terrible. Airports and Ports dus. De nieuwe van Hunter Complex. Ofwel het project van Lars Meijer. Hier is die Hunter Complex.

Heerlijk, dat gekraak. Het is geen plaat, dit hoort zo. Nieuw werk van Adeptus Mechanicus. En dat is een oude bekende, want vaker gedraaid in X-Rated. Maar deze track die overtreft toch veel van zijn werk. Adeptus Mechanicus is Gerrit Johannes Vos, overigens een trouwluisteraar van dit programma. Deze track die staat op de verzamelaar SMD Supporters Club Volume 2. En SMD dat staat voor Synth Music Direct. Er staat nog veel meer fraais op, maar deze track van Adeptus Mechanicus die voert de boventoon schitterend. Rain Soothes Me. Nou, dat zullen vele mensen de komende weken wel denken inderdaad. Want regen is wel eens welkom. Schitterend, Adeptus Mechanicus. En nu verder met Cell. Dit is het nieuwe album Onwards System. En daarvan hoort er nu Drawing Out. Oh nee, daar gaat Adeptus weer. Dat zou hij wel willen hebben. Nee, Cell. Ha. Drawing Out.

0: allemaal een track van de nieuwe verzamelaar die Michel Banabila heeft uitgebracht. De singles 2020-2022, losse tracks die hij digitaal heeft uitgebracht en gelukkig nu verzameld heeft op een CD-LP. Michel Banabila, ditmaal in een samenwerking met Jeff Grinke in het prachtige Latitude and Longitude.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-ray. Daarover later meer. Maar nu eerst terug naar 1980. Met potten, pannen, synthesizertjes en alles wat los en vast zit, ramden de Stormbugs wat singeltjes en een LP in elkaar. Table Matters is de 7-inch die in 1980 verscheen via Loop Records. Dit zijn de Stormbugs. Eat good beans.

The staff here are also present.

0: Deso a poc dintre de la capsa tots els meus ninots. Ara he de callar, que no tinc prou força contra tant de mal. D'un mal tan antic, aquesta veu feble no et sabrà guarir. En un estany buit, manen el silenci i la solitud. Sols queden uns noms. Arbre, casa, terra, gleba, dona, solc. Només fràgils mots de la meva llengua, arrel i llavor. La mar, el vell pi, ressentida barca, la por de morir.
1: Ramses III. Een trio bestaande uit Daniel Freeman, Spencer Grady en Stephen Lewis. En u hoorde de stem van Christina Bellido. Ramses III met het prachtige stuk voor José María. Dat verscheen via Another Spire in 2010. Schitterend werk echt van Ramses III hier bij X-Rated op de Concertzender. Ik ben er af en toe helemaal stil van. Schitterend werkstuk voor José María. X-Rated dus toch nog tot 11 uur met nu nieuw werk van Eros. En Eros is een bijzonder trio, want je verwacht het niet, de namen bij elkaar. We hebben het over Boris Wilsdorf en hij is de producer van de Einstürzende Neubauten. Samen met Carl O'Connor en hij is de techno-muzikant Regis. En Liam Andrews en hij is van My Disco. En ze weten zich op dit album nog vergezeld van Jochem Arbeid van de Einstürzende Neubauten en Annie Hogan. Ze heet Eros en het album, of ja, mini-album is het eigenlijk wat uitgebracht is op 1 september jongstleden. Dat is dus pas geleden. En dat is het album A Southern Code. Werkelijk waanzinnig mini-album. En u hoort nu de titeltrack A Southern Code. Dit is Eros.

0: is just a distant memory. A memory that runs deep. Well, a distant memory. And I would do anything to get back into that moment with you. Absolutely anything.
1: Ja, plop. De debuut-EP van iemand die zich FKA.M4A noemt. De Summer Nostalgia EP. En die gaat uitkomen op 26 oktober. En u hoorde 4AM Pillow Talk. Een erg mooie track van FKA.M4A. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar ik nu eindelijk fysiek in handen heb. De nieuwe van Seafeel. Die is eindelijk uit en daarom direct in de speler. De derde track alweer van het mini-album. Wat mij betreft draai ik ze allemaal. Want het is een geweldig mini-album geworden. Everything Squared. De nieuwste van Seafeel. Verschenen op het Warp label. We hebben het over Mark Clifford en Sarah Peacock. Gemasterd door Stefan Betke. En hij is Paul. Hier is Seafeel met Anti-Skeptic.

Ja, wat een fraaie track van Nexia. En Nexia is het project van, hoe heet die nou? Adam Wilkie Dove. Ja, dat is een hele lastige naam, maar we hebben hem onthouden. Adam Wilkie Dove, Nexia. Je hoorde Tears van het album Exodus. En dat is verschenen via Haunter Records. Of althans, verschenen 6 september aanstaande verschijnt het volledige album. En we zijn aanbeland aan vaderlandsproduct, namelijk het Nederlandse duo Moons of Mars. En Moons of Mars gaat op 28 september aanstaande een waarlijk uitstekend ambient album uitbrengen onder de titel Dream State. Johan Weterings en Roland van Oorschot vormen Moons of Mars. U hoort nu van het Dream State album, wat is zoals gezegd 28 september gaat verschijnen via een eigen label Sterrenstof. De track Descend, en dat is in de BS1 remix. En BS1... is gewoon Roland van Oorschot. Maar wat een geweldige track is dit. Het is überhaupt een geweldig album. Hier zijn Moons of Mars.

0: En dit gaat zo nog 14 minuten door. Een hele lange track van de nieuwste van Ian Body en Dave Bessel. Ian Body, die kennen we al heel erg lang. Begin jaren 80 was hij al bezig met het maken van elektronica. En Dave Bessel zat eigenlijk meer in de supergroep Node. Zo'n hele grote synthesizer band. En u hoorde het album Polarity. Dat is nieuw verschenen op het label DIN. Het label van Ian Body. U hoorde een gedeelte uit Polarity Part 1. En daarvoor hoorde u de primeur van het album Moons of Mars Dream State. Hier bij X-Rated op de Concertzender.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: En welkom bij het tweede uur. En today is the 1st of September. Ja, wie dat luid uitschreeuwt, die moet zich nog wel Scraping Fetus of the Wheel herinneren, oftewel Jim Thirlwall. Nou is het vandaag 1 september. En 1 september 1939 was de vreselijke dag dat de nazi's Polen binnenvielen. 1 september 1939 wordt ook herdacht in de track I'll Meet You in Poland, Baby. Hier is Fetus, Scraping Fetus of the Wheel van het album Hole uit 1984.
2: Suck on this, squarehead! I hear you got a 6-inch guarantee of unilateral security.
3: Well, me and Stalin, we just...

Afgelopen donderdag had ik een exclusieve luistersessie in de Hilversumse platenzaak, waar ik werk van het nieuwe album van Nick Cave en The Bad Seeds. Wild God. Dat ding is wel 4 of 5 keer langsgekomen die avond tijdens de luistersessie. En de dag erop kwam hij uit. Wel nu, het deed mij met weemoed terugdenken aan het vorige album van Nick Cave and the Bad Seeds. Ghosteen, wat mij betreft nog altijd bovenaan het oeuvre van Cave. Een van de beste albums die hij ooit gemaakt heeft. En heel veel Cave-fans zijn het niet met me eens. Dat is dan jammer, maar dit tranendal Hollywood, dat springt er echt helemaal uit. Ghosteen uit 2019 van Nick Cave and the Bad Seeds. Gelukkig gaat het nu wel beter met hem en dat is fijn. Daarom heeft hij ook zo'n vrolijk album als Wild God uitgebracht. Maar dit album is voor mij betreft de top. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aan zijn beland bij nieuw werk. Namelijk te verschijnen pas op 11 oktober van Lila Abdul Rauf. En zij is onder andere van Amber Asylum. Haar album gaat heten Calls from a Seething Edge. En van haar hoort u nu de track Crimes of the Soul. Hier is Lila Abdul Rauf.

Een prachtige track met het gefluister van Seiko Okuchi. Zo heet ze namelijk echt. We hebben het over de Japanse zangeres Seiko Kili. Zo noemt ze zich althans. En ze heet dus Okuchi. En Seiko Kili heeft haar debuutalbum uitgebracht, Morphing Polaroids, via het wederom fantastische label Bureau B. Je hoorde Lullaby for a Nightmare. Het album dus Morphing Polaroids. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar het de hoogste tijd is voor, jawel, alweer nieuw werk van Martin Sturzer. Vroeger Velios en tegenwoordig doet hij het onder zijn eigen naam Martin Sturzer. Zijn nieuwste is Space is Not Empty. En Space is Not Empty is weliswaar alleen digitaal verschenen, maar dat mag de pret niet drukken, want mooi is het zeker. Luister bijvoorbeeld naar de schitterende Space op Integrated Flux. Martin Sturzer.

Ja, dat is dus heel herkenbaar. Caterina Barbieri. Er is maar één die dat geluid heeft en dat is Caterina Barbieri inderdaad. Haar nieuwste album heet Mio Thafu. Dat is verschenen via haar eigen label Light Years. Sufjoso Swirl, moet ik zeggen. Zo heet deze track van Caterina Barbieri. En aan het einde van deze week gaat het nieuwe album van Aware verschijnen. Of Aware, zo u wilt. Alexander Gluck, het schuilt achter Aware of Aware. Requiem for a Dying Animal. Een schitterende titel sowieso. Op een schitterend label ook. Glacial Movements. Ijskoude klanken eigenlijk. En zo hoort dat op een gigantische hete kleffe dag als vandaag. De nieuwste van Aware. En de tracks die hebben geen titel. Dus u hoort gewoon track 1. Prachtig werk. Op Requiem for a Dying Animal.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna X-ray tot 12 uur. Deze week, we hebben het wel weer te pakken met het weer. Allerlei extremen. En voor de donderbuien van vandaag hadden we ook de storm Polly over het land. En op Twitter ging op een gegeven moment de vraag waar zou Polly naar vernoemd zijn. Nou, als je een beetje zocht, wist je wel dat Polly vernoemd was naar Polly Sherman. Een Duitse vrouw die daar €260 voor betaald had om haar naam te verbinden aan een storm. Dat iemand daar überhaupt geld voor over heeft is een raadsel, maar... Goed, anyway. Maar goed, er werd ook geopperd dat het vernoemd werd natuurlijk naar Polystyrene. En Polystyrene was van X-Ray Specs, de punkband die in 1978 al furoren maakte met Oh Bondage Up Yours. De tweede single, dat was The Day the World Turns Day Glow. Die ligt nu op de draaitafel voor het nodige lawaai is hier X-Ray Specs. Overigens, rust in vrede, Polystyrene. Zij leefde van 1957 tot 2011.

Wat een beest. Gewoon een beest. Techno Animal. En het hele album is eigenlijk een beest. We hebben het over re-entry van Techno Animal. Oftewel twee zwaargewichten in de muziek. Justin Broderick van Godflesh. En Kevin Martin van onder andere God. En tegenwoordig als The Bug. Zij vormden Techno Animal. En dit re-entry dat verscheen in 1995 voor het eerst. En in 2023, nu dus, is er een remastered versie van het hele album verkrijgbaar. U hoorde van het nieuwe album, dus dat verscheen via Relapse Records, de track Narco Agent versus The Medicine Man. Oh, jongens, wat een heerlijke track. Goed, ik moest eventjes wegduiken om iets goed te zetten. En dat staat goed, namelijk nieuw werk van Ab Intra. Ab Intra uit Polen. Die heeft een track uitgebracht op het verzamelalbum Voices from Beyond. En dat is een album wat verscheen via Santa Sangre Magazine. En er staat nog veel en veel meer moois op dit verzamelalbum. Maar deze track van Ab Intra, die gaat diep. Luister maar naar de track Departing. Hier is Ab Intra.

Ja, eigenlijk de personificatie van het kwaad. We hebben het over Burzum. Burzum met Gebrechlichkeit 2. Het staat op het album Philosophem. En dat verscheen in 1996. Vark Vikernes is Burzum. En Burzum, ja, natuurlijk, die is nogal controversieel. Door de moord op een muzikant uit het band Mayhem en in de fik steken van Driekerken. Daar heeft hij 15 jaar voor in de gevangenis gezeten. Maar de muziek, die mag er zijn van Burzum. Nogmaals uit 1996 van het album Philosophem. Overigens een album met een schitterend

Maarten de Hoes. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van Shedir. En Shedir komt uit Italië. Het is Martina Betty. Een schitterende track die verscheen op haar album Before the Last Night is Blown. Dit is The Dreaming Skull, nieuw werk van Shedir.

en Metallic Falcons. En ditmaal bijgestaan door Anthony. En natuurlijk vroeger van Anthony en de Johnsons. En tegenwoordig door het leven gaat als Anoni. De prachtige stem van Anthony. En dat hoorde u in de track Nighttime and Morning. Overigens, een van de leden van Metallic Falcons zit ook in Coco Rosie. U hoorde een track van het album Desert Donuts. En dat verscheen in 2006. En met Metallic Falcons is er helaas een einde gekomen aan deze X-Rated. En voor Metallic Falcons kon u luisteren naar Nihil Impulse. En dat komt evenals Shedir, die daarvoor kwam, uit Italië. Het album Anabasis. En u hoorde de titeltrack. En het verscheen via het eveneens Italiaanse label 8 Tower. Nihil Impulse dus. En daarvoor die schitterende track van Shedir. En het album Before the Last Night is Blown.

0: En er is natuurlijk nog een derde uur. En dat is X-Ray. Gewoon tot middernacht. Niet al te zwaar. Mooie ambient. En een klein beetje zomers. Behorend bij het weer van de afgelopen tijd. Klanken van Nachtplank. En Nachtplank is Lee Norris. U hoort vier langere tracks van het album Echo Arc. En dat verscheen in 2014 via Text Records. Nachtplank, zometeen in X-Ray tot 12 uur. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoem tot 1 uur. En daarna nog veel meer mooie programma's hier bij de Concertzender. Duik eens wat meer in de programmering van de Concertzender, want er is heel veel moois te halen op dit station. Het enige station dat alle genres die de publieke omroep heeft uitgekakt, gewoon onder zich heeft. Ga op ontdekkingstocht. En als u het u bevalt, word dan vriend of donateur van de Concertzender, want we kunnen het keihard gebruiken. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en weder en andere donderbuien dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Bedankt ook voor de reacties die ik ontving. En wat mij betreft tot volgende week. Heb een goede week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Order! Order! Zen. Zo moeten de elfen zich op dit moment voelen. Complete verwarring. De confusion is compleet rondom de Brexit. En dat voelde wel, ja, eigenlijk als het zodanig hoorde. De Pump Panel met Confusion. Natuurlijk origineel van New Order. Dit was niet New Order met een remix van Pump Panel, maar Pump Panel met een New Order cover. Confusion, Reconstruction. Origineel natuurlijk een productie van New Order en Arthur Baker. Stemt alweer 1995. Geweldig werk van de Pump Panel aan het begin van deze X-Rated op deze zondagavond. Het was een mooi concertweekje met onder andere de Young Gods, de zesde symfonie van Tchaikovsky, Pathetiek, en gisteren het Rewire Festival. En over anderhalve week dan barst het Roadburn Festival los. En daarover hoort u zometeen alles in de Roadburn Special. Maar eerst nieuw werk van Downloads. Oftewel Phil Western, Rest in Peace, onlangs overleden. En natuurlijk Kevin Key van Skinny Puppy. Download, hun nieuwste album heet Unknown Room. Dit is Takadanobaba. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Toch wel een verslavend goed album hoor, dat album van Pie Corner Audio. Het album heet Hollow Earth, Pie Corner Audio, is Martin Jenkins. En u hoorde van dit album The Seventh Labyrinth. Prachtig werk dus van Pie Corner Audio, hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het gaan hebben over het Roadburn Festival. Dat wordt al geruime tijd gehouden in de binnenstad van Tilburg. En dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. Van 11 tot en met 14 april. Dat is dus volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Of is het niet aanstaande week, maar de week daarop dus 11 tot en met 14 april. Het is eigenlijk begonnen als een soort festival met louter alleen maar stoner metal, stoner rock. Met name de metal kwam er steeds meer in en waar je rempel het festival doet, hoe langer hoe meer aan horizonverbreiding. Er komt heel erg veel fraais bij kijken wat je niet zozeer bij een stoner en metal festival kan verwachten. Eigenlijk is het een soort incubate aan het worden, maar dan van de wat zwaardere hand. Er is genoeg te beleven voor de X-Rated liefhebber. Ik ga niet een hele lijst van artiesten opnoemen die daar gaan spelen. We gaan er gewoon een aantal draaien. Helaas zijn er ook geen kaarten te winnen, maar ik wil toch de aandacht vestigen op dit geweldige festival. Dus 11 tot en met 14 april in Tilburg. Roadburn. En een van die artiesten die daar optreedt, en die heb ik ook mogen ontdekken door het feit dat ze daar optreden, is Territoire van dit laatste album, Alix. Territoire dus op Roadburn.

MZ412 van het nieuwste album Svartmirker. Het kan ook ingetogener, een tegen de black metal aanhangende track die toch heel erg ingetogen is. MZ412, Burn Your Temples Through Change. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. De nieuwste MZ412 die verscheen via Cold Spring Records. Gaat dat kopen, dat album. Het is meer dan de moeite waard. Ook weer waarschijnlijk best wel een eindlijstje. Het wordt dan nu alweer druk. Oh, nu alweer angst om het voor het wegstrepen aan het einde van het jaar. Goh. We luisteren naar X-Rated, dat zei ik al. Het nieuwste project rond mensen van Distel en Dead Neanderthals is verschenen. O Sala Sacraal heet het. Inderdaad, René Aquarius van Dead Neanderthals doet hier aan mee. En onder andere ook Peter Johan Nijland van onder andere Distel. Het heet Etmaal en u hoort een gedeelte van het werkstuk Stasis. En dat verscheen allemaal op Cyclic Law. Dit is O Sala Sacraal.

Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. Wat mij betreft het mooiste nummer van Scott Walker ooit.

Met als een van de laatste zinnetjes: It was the journey of a life. En wat voor leven? Scott Walker. Dit was uit 1995, zijn eigenlijke comeback album na de jaren 80. Het album Tilt. Farmer in the City. En dat is echt ongelooflijk. Ongelogen een van mijn meest, of nou ja, nee, misschien, nee, niet misschien, de meest favoriete Scott Walker track ooit. Rust in vrede, man. Je hebt heel veel moois achtergelaten.

En daar moeten we eens ophouden hoor, met al die mensen die ons ontvallen. Maar ja, dat zit erin natuurlijk. De muzikanten, die worden ouder, mensen worden ouder, we worden allemaal ouder. En moeten er op een gegeven moment helaas mee ophouden. Dat hoort bij het leven. Wat ook bij het leven hoort, is een nieuwe aflevering van X-Ray. Zometeen na 11. Met daarin Sinti-werk van Christian Fiesel. Ik heb drie tracks gekozen van het album Hagen's Delight van Christian Fiesel. En die verschenen in 2016. Dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht. Heb een hele fijne week en ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren en de reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd heel erg goed. Fijn dat u er weer bij was bij deze X-Rated. Volgende week is er gewoontegetrouw op de zondagavond uiteraard weer een nieuwe X-Rated te beluisteren hier bij de Concertzender.

Over precies een uur is het 1 april. Laat u niet beetnemen, laat u niet gek maken en kies uw eigen plan. Wat mij betreft, tot volgende week, tot X-Rated. En blijf bij X-Ray zometeen. Voor nu, dag.

Mac. Ratings.

1996 voor u. Capricorn. Dat is Joel Mull uit Zweden. Hij staat op de 12-inch Stomp Dust Corp. Zoals verschenen in 96 via Loop Records. Eveneens uit Zweden. Joel Mull aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. X-Rated tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot het duistere uur van middernacht. Maar nu eerst fonkelnieuwe klanken van Electronic Activity. Maar voordat we daar beginnen, moet ik even kwijt dat we zo meteen aandacht gaan besteden aan kaartjes die u kunt winnen voor Cornelius en in het voorprogramma ondergetekende op 3 september in Paradiso. Dus hou dat toetsenbord vast bij de hand. En dan nu inderdaad naar Electronic Activity. Dat is al sinds geruime tijd het project van Marvin Balrak uit Rotterdam. Hier is Electronic Activity van The Warmth EP. Dit is Bird Sounds. Dit is Electronic Activity. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: zwemhaar.
1: En toen was hij er echt. Het Londense duo Time Is Away. En Time Is Away, inderdaad, het duo nam een track, onder andere dat Turn On Arabic Radio Oscura heet. En officieel is dat, of origineel moet ik eigenlijk zeggen, is dat een track van Muslim Goes. En daar hebben ze samples van gebruikt en ze hebben ook de artiest S. Siege samples genomen voor het maken van deze track, Turn On Arabic Radio Oscura. Het verscheen op een 10-inch via het label Knekelhuis. En haast u, als ze er nog zijn tenminste, want er zijn er maar 60 van geperst. Heerlijk werk van Time Is Away op Knekelhuis. U luistert naar X-Rated op de Concertcenter. En ik zei het aan het begin van de uitzending al, wij gaan kaartjes weggeven. Kaartjes voor Cornelius. En die gaat spelen op 3 september aanstaande, op een dinsdagavond, in de hoofdstedelijke Paradiso. Aanvang 8:30 en het voorprogramma dat begint om 7:00 en dat is ondergetekende. Jawel, ik ga de bezoekers van Cornelius trakteren op hele mooie platen tijdens een DJ-set tussen 7:30 en 8:30. En er is ook gevraagd of ik na Cornelius nog even door wil gaan en dat ga ik natuurlijk doen. Nou, wij geven kaartjes weg voor dit feestelijke evenement op dinsdag 3 september. We geven 2 kaarten weg. Dus 4 kaarten in totaal. Dus u kunt iemand meenemen als u dat wil. 2x2 kaarten. En het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. En wie weet valt u in de prijzen. 10:30 maak ik, rond 10:30 althans, maak ik bekend wie de gelukkige winnaars zijn van de kaartjes. Cornelius en Bob Ruusje in Paradiso Amsterdam, 3 september. De mailbox gaat open, dus gaat u lekker mailen terwijl wij een track draaien van het album uit 2023, het laatste officieel verschenen album, Dream in Dream. Zometeen draaien we nog een nieuwer album, maar daarover zo meer. Eerst is hier Cornelius met Out of Time van dat voornoemde album. Mailen maar bob.ruusje@concertzender.nl. Cornelius.

na Coil natuurlijk de voorgangers Throbbing Gristle. We hoorden de Third Mind Movement. En de Third Mind Movement verscheen in 2009. Allereerst werd het weggegeven bij een concert. En ik heb zelf ook een exemplaar. En ik weet bij God niet meer hoe ik eraan kom. Want helaas, ik heb Throbbing Gristle nooit live gezien. Maar hoe dan ook, het wordt nu eindelijk weer opnieuw uitgebracht door Mute Records. Officieel verschenen via Industrial Records, The Third Mind Movement. U hoorde The Third Mind First Movement. Throbbing Gristle, helemaal compleet. Chris Carter, Peter Christofferson, Genesis Peorage en Cozy Funny Tutti. En nu Vonkel. Oh nee, wacht even voordat ik Vonkel nieuw werk ga roepen. 9 minuten te laat, maar hier zijn de prijswinnaars voor de Cornelius kaartenactie die we in het eerste uur deden. Met ondergetekende in het voorprogramma. Jazeker. De prijswinnaars, die ik heb nummertje 5 en nummertje 10, heb ik er heel eerlijk uitgekozen. En het zijn Joop Dijkhuis en Fons Moers. Joop Dijkhuis en Fons Moers. Allebei plus 1. Of het gastenlijst wordt of een elektronische kaart, een e-ticket, dat hoort u later via de mail. Maar in ieder geval gefeliciteerd namens Cornelius, namens Bob Rusje, namens de concertzender, namens X-Rated. En ik hoop u allen te zien daar op 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. En u? Nieuw werk dus van Die Zonne Satans. En eigenlijk ook weer heel oud werk. Het gaat om het album Omega. En dat verscheen origineel in 1995 op cassette. En Die Zonne Satans uit Italië heeft het opnieuw weten uit te brengen via het eveneens Italiaanse 8 Tower Records. Hier is Die Zonne Satans Omega met het Lab City Reports.

0: Ten nagedachte is van Tore Ilvizaker, een andermaal een track van Ulver. Het album Shadows of the Sun, samen met Drone Activity, ik denk wel mijn meest favoriete Ulver albums. Je hoorde EOS en dat verscheen in 2007. Nogmaals, rust in vrede. Tore Ilvizaker, je hebt schitterende dingen voor ons nagelaten. Ulver aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kon je luisteren naar andermaal een track van trepaneringsritualen. En ditmaal weer een track van The Totality of Death Omega. En u hoorde The Crownless Sovereign, althans een gedeelte daarvan. En daarvoor fonkelnieuw werk en toch ook weer oud werk van Die Zonne Satans. Zometeen is er het derde uur X-Rated, maar dan heet het gewoon X-Ray. En daarin hoort u heel fonkelnieuw werk, namelijk deze week verschenen, van Machinefabriek, oftewel Rutger Zuiderveld. Een waarlijk schitterend nieuw stuk is van hem verschenen onder de titel Omval. En Omval duurt een ruim half uur en het eerste half uur is daarvoor ingeruimd in X-Ray. Ik dank hartelijk Rutger voor het vrijgeven van deze track, zodat ik er een mooie X-ray van kon maken. Maar een half uur voor X-ray is natuurlijk te kort. Dus behalve Omval hoort u ook Machinefabriek samen met Aaron Martin. En u hoort twee tracks van het album Cello Recycling, Cello Drowning uit 2007. Daarna hoort u de preview edit van Omval. En we sluiten af met Machinefabriek, de track. Een track van het album The Measures Taken uit 2015. Volledige Machinefabriek zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en warmtedienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Want het wordt weer een dagje warm deze week. Dus geniet ervan. Daarna wordt het gewoon weer kil en koud en ellendig. En dan hebben we het gewoon weer herfst in X-Rated. Volgende week, gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Dank voor alle reacties ook. Blijf bij X-Ray. Blijf bij X-Rated en de concertzender. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

I've come to tell you what I see.

Heliopolis. Het klinkt Grieks, maar het is doodgewoon uit Engeland. Het zijn eigenlijk niks anders dan de mensen achter Trans Global Underground. Kent u ze nog? Heliopolis, en u hoorde Kintamani. En dat aan het begin van deze nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er weer bent. Als ik een klein beetje aan de brakke kant klink, dan kan dat komen omdat ik 3 dagen Roadburn erop heb zitten. Later in het programma meer over Roadburn. Nu eerst terug naar de orde van de dag, namelijk een nieuwe X-Rated. Met ook nieuw materiaal van Kamsa Kala. Het album Room With No Walls. Dit is post-punk Arabic. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond. Fijn dat u er bent.

Zo de u wat lekker zeg. Los Angeles Death Cult. Met El Culto de Los Angeles de la Muerte. Juan Mendez uit Spanje en niemand anders dan Dominic Furno uit Amerika. En die kennen we natuurlijk als Vatican Shadow en Prurient en nou nog Rainforest Spiritual Enslavement. En nog veel meer mooie incarnaties. Als Los Angeles Death Cult hebben ze één track gemaakt en die staat op de verzamelaar Berghain 09. En daar is nog veel meer fraais op te vinden zoals Genesis, Briar P. Orridge, Ron Morelli, J.K. Flash van Godflesh en Alberich en Merzbau, jawel. En dit is Bolt Ruin, nieuw werk verschenen. Het album heet ook gewoon Bolt Ruin. Verschenen op Consoling Sounds. Dit is Psylense, Bolt Ruin.

Zo heerlijk gruizig zeg. De Slow White Fall was dit met de Total EP. En daarvan hoorde u Releasing Together. Slow White Fall is niets anders dan een alter ego voor Oliver Ho. Wie kent hem niet? Slow White Fall en de Total EP. 5 tracks staan erop en die zijn alle 5 de moeite waard. Dus de

Luistert u naar de concertzender. Ik zei het al, vers van Roadburn. En de donderdag begon gelijk goed met een keur aan artiesten die er mochten zijn. U heeft dat allemaal gehoord in de Roadburn special die we een paar weken geleden hielden. En één daarvan, dat is een van de hoogtepunten wat mij betreft van het Roadburn festival. Er waren er natuurlijk veel meer, maar ik was zeer onder de indruk van Bliss Signal. Hun debuutalbum heet gewoon Bliss Signal. Daarvan hoort u nu N16 Drift.

was born to resist.

Zo hoort hip-hop dus te zijn. Dalek, die doet dat. Het nieuwste album, als het als een mini-album is, het Respect to the Authors. Komt origineel, of eigenlijk officieel moet ik zeggen, morgen uit. Maar hier ligt hij al op de draaitafel. Respect to the Authors. We hoorden Defiant. De Defiant. En dat staat op de nieuwste dus van Dalek. Verschenen via Exile on Mainstream Records. Heerlijk. Dalek, overigens op dit moment op het podium van DB's in Utrecht. Niet dat u daar iets aan heeft, want dan bent u toch te laat om daar nog heen te gaan. Maar goed, dan weet u dat vast. Gisteren traden ze ook op met het collectief Doolhof op Roadburn. Dat heb ik helaas gemist, omdat ik toen al op weg was naar huis. Hoop dat dat goed is geweest. Goed, we gaan een rondje Shimmering Moods Records doen. En dat betekent dat we, nou, een behoorlijke versnelling terugdoen. Het album Shimmering Moods, het label bedoel ik, dat staat bekend om hele fraaie, mooie en mooi vormgegeven ambient. De verpakkingen mogen er ook zijn. Nothing Shapes Everything is het nieuwste album van Anna Suda. En Anna maakt muziek onder de naam Unbust. Daarvan hoort u nu de titeltrack. Nothing Shapes Everything.

Zo, en dat is dan ineens afgelopen. Best jammer, maar dat loopt gewoon over in het volgende nummer. En dat kunt u horen wanneer u het album aanschaft. En dat is de moeite waard om dat te doen. U hoorde T. Gaudi van het nieuwste album Pachira Aquatica. T. Gaudi, ook nieuw verschenen op dat geweldige Shimmering Moods Records. En u hoorde de track Sea Edge hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu prachtig werk van K.J. K.J. En dat is eigenlijk gewoon K.J. Rottweiler. Zijn album heet X, verschenen via Dronarium. Dit is het schitterende Karo.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En u weet het, dan is er nog een derde uur onder de noemer X-ray. Met heel veel fraais tot aan middernacht. We gaan terug naar 1982. Die Gesunden, die maakte heerlijke Deutsche Neue Welle. En dat op het label van Klaus Schulze, IC Records, Innovative Communication. Dit zijn die Gesunden uit 1982. Leutnant Miller, hier bij X-Rated.
3: Leutnant hatte sich in seinem Favoriten nicht getäuscht. Für Leutnant Miller war ein kräftig stoßender Hammer zwischen den Arschbacken der Vorgeschmack des Paradieses.

Vom LKW.

Atemstelle.

toch? Och, jongens, wat mooi. Skaftafels Jara. U hoorde Transtilla. En Transtilla, dat zijn Anne, Chris Bakker en Romke Kleefstra. De laatste, die kent u vooral van projecten als Piep Chilling. En nog veel en veel meer incarnaties. Anne, Chris Bakker doet veelvuldig mee. Ook met dit collectief en is ook solo te bewonderen. Hun nieuwste project heet dus Transtilla. En dat staat op het album Transtilla. En dat is verschenen via Opa Loka Records. Prachtig werk van Transtilla. Ik zei het al, het Roadburn Festival was er. Het was overigens de koudste Roadburn in de geschiedenis. Vriezen. Ik ben blij dat ik niet op de camping heb gelegen daar, maar een mooie slaapplaats had. Maar het werd op een andere manier ook heel erg koud op Roadburn. Er hing een hele kille zwarte schaduw over Roadburn. En dat heeft te maken met het overlijden van Michiel Eikenaar. Michiel Eikenaar is een zeer grote en fijne, graag geziene gast op het Roadburn Festival. Het is een black metal icoon. Heeft onder andere met Vincent Koreman in de band Nihil gezeten. En trad ook nog destijds op, in ieder geval met zijn vroegere band Dodecahedron. En die band trad ook nog eens een keer op gisteravond. Maar dan natuurlijk zonder Michiel Eikenaar. Het was letterlijk een grafstemming die er heerste. Een zwarte schaduw die viel over Roadburn. Ik heb Michiel ook persoonlijk gekend. Het was een buitengewoon aardige, aimabele man en een begenadigd black metal vocalist. Daarom heb ik gemeend een ode aan Michiel te brengen hier in X-Rated, middels een stuk muziek. En dat wordt een track die hij inzong. Een track van Fearful's Burning. Michiel Eikenaar, die is te horen met het gedicht Grain of Salt, Thou That Art One. Verder wordt deze track, I Provoke Disorder, bijgestaan door Tim Bertelsson, Frank Kimenai en natuurlijk Dirk Serris, de man achter Fearful's Burning. Rust in vrede, Michiel. En heel veel sterkte aan de nabestaanden, voornamelijk aan de twee jonge kinderen en zijn vrouw. Deze is voor jou, Michiel Eikenaar.

Rossi Aldo hoorde u, het tegendraagste geluid wat we al sinds begin jaren 80 al kennen van het Franse gezelschap Gainst Naï. En Gainst Naï heeft nu eindelijk heeft dus goed in de archieven gedoken. En er komt een hele hoos aan releases aan die van verschillende compilaties komen. En van verschillende planken afkomen en zo. Gainst Naï. En dit staat op de nieuwe verzamelaar Archives.

één uit drie. Dus er komen er sowieso nog twee aan. En dat is goed nieuws, want als er één band is uit Frankrijk waar ik helemaal gek van was en eigenlijk nog steeds ben, dan is het Gainst Nahi. We luisteren naar X-Rated op de concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En van Frankrijk gaan we naar Duitsland. Argir Planitia, het album The Atomic Age. Daarvan hoort u nu Terra. Et qua in ipsa sunt operi exurentur. Dit is Argir Planitia.

De Fortuna hoorde u van het album Solstitii Temporis Sensus. Ordo Equitum Solis aan het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Hiervoor kunnen luisteren naar CTK. CTK met het nieuwste album Trances. Dat verscheen via Winterlight Records. En daarvan hoorde u A String Crossing the Sky. CTK. Zometeen het derde uur X-Rated, maar dan onder de noemer X-Ray tot middernacht. Ter contemplatie, je kunt rustig achterover zakken met nieuw, fonkelnieuw werk van William Basinski. On Time Out of Time heet het nieuwste album en wij draaien de titeltrack daarvan. De nieuwste van William Basinski, zometeen te horen in X-Ray. Daarna is het de beurt aan Closing the Eternity. En u hoort de track Alongside the Infinity. En dat vindt u op het album Forever and a Day. En dat verscheen in 2016. Dus William Basinski en Closing the Eternity. Zometeen allebei te horen in X-Ray tot 12 uur. Ik wil u allen heel hartelijk danken voor het luisteren en ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. Dat doet goed, fijn dat u er was en fijn dat u er volgende week ook weer bent. Want ijs, weder en lente dienende is er gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier bij de Concertzender. Die ellendige kou, die zijn we kwijt. Als het goed is, de komende week. Het wordt echt lente, dus ga ervan genieten. Die duisternis en kou komt vanzelf volgende week weer met een nieuwe X-Rated. Nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft, tot volgende week. Tot X-Rated.

0: Ja, wat lekker, hè. Oh, heerlijk. Sabres of Paradise. De Sabres of Paradise. Zoals ze dat deden in 1993. The Sabres of Paradise would definitely not like to thank God. Nou, dat u het maar even weet. Still fighting. Oei, wat geweldig. Ja, helemaal goed.
1: Wat lekker, hè.
0: Oh, één. Ik hoor mezelf terug. Er gaat van heel erg veel mis, dames en heren. Wat gaat er nu nog in vredesnaam allemaal mis? Dat... Ja, wacht eventjes. Er gaat echt iets heel erg mis. Ik zet heel even Sabres of Paradise weer aan. En dan een andere track. Eén momentje graag.

Nou, ik heb het gevonden. Nou goed, er gaat sowieso heel veel mis, want ik krijg weer van alle kanten te horen dat de site het wederom niet doet. De zoveelste keer. Ik begin er een beetje genoeg van te krijgen. Maar goed, ik kan er op dit moment niet zo heel veel doen als u sociale media heeft en mij dat kenbaar heeft gemaakt. Ik zal op Facebook zowel als op Twitter een link produceren die het in ieder geval wel doet. En dat gaat dan buiten de site om voor als er verder nog problemen zijn. Nou, jammer. Ik had een hele mooie uitzending voor ogen, maar het gaat weer mis en dat is volkomen ruk. Misschien maar eens een ander station zoeken. Goed. Hartelijk welkom. U bent verbonden met de concertzender. Tenminste, voor degene die het wel horen, gaan we nu verder met Sturken. En dat is een Portugees duo. Nu kan ik aan die Sabres of Paradise weg. Ja. Sturken, een Portugees electro duo. Die gaat een nieuwe 12-inch uitbrengen. Marginé EP. En daarvan hoort u nu Nick. Voor degene die het horen, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: Ah, heerlijke acid techno van Ellen Alien. Ze doet het weer hoor, op het nieuwste album van haar Alientronic, dat via B-Pitch Records verscheen. Bowie in Harmony, Ellen Alien. En gelukkig krijg ik van overal en alle kanalen vandaan te horen en te zien dat het allemaal weer doet. Dus laten we hopen dat het hierbij blijft, die ellende die iedere keer direct na negenen begint. Ik ga er toch eens heel erg diep in duiken, want leuk is het niet. Maar goed, we zijn er weer en dat is maar goed ook. Maar nu een wat minder leuk bericht, namelijk weer iemand die ons heeft verlaten. Dat is Jake Black. Hij werd ook al Reverend D. Wayne Love genoemd. Hij was de frontman van Alabama 3. Een hartstikke leuke electro-achtige band die met name in de midden jaren 90 en begin 2000, eind jaren 90 en begin 2000 furoren maakte, maar nog steeds bestonden en inmiddels ook weer flink aan het toeren waren. En helaas heeft de zanger van de band besloten na een concert het einde aan zijn leven te maken. Rust in vrede, Jake Black. Dit is Alabama 3. Een track die is notabene opgenomen in samenwerking met Test Department. Mao Tse-tung Said. Het was allemaal afkomstig van het album Exile on Cold Harbor Lane. Rust in vrede, Jake Black. Alabama 3.
1: But don't ever say hate. Love has practically caused me to get you destroyed. If I had hated a little more, just a little more, we would have had a little less trouble. If I look at my thoughts differently, sure, you got love. Principle! But don't say, hate is my enemy. What do they say? What's that word? Hate is my enemy. I gotta fight it day and night. One else up the other the line. Love's the only weapon. Shit! Bullshit! Martin Luther King died!

Het maakt gewoon helemaal niet uit welke track je nou kiest van die nieuwe testdepartment. Ze zijn gewoon allemaal goed. Zoals ook deze win weer. Information Scare. Het nieuwe testdepartment album Disturbance via One Little Indian. Verschenen. Geweldig. Wie haalt ze nu eens naar Nederland, dames en heren, jongens en meisjes? Het is de hoogste tijd. Wie zoekt, vindt bijvoorbeeld een recensie van het eerste concert wat ze hebben gegeven naar aanleiding van dit nieuwe album. En dat zijn recensies die er niet om liggen qua positiviteit. U luistert naar X-Rated op de concertzender met nu werk, het nieuw werk van Lawrence Pike. Hij was destijds de drummer van PVT, oftewel Pivot, en speelde ook in Triosk bijvoorbeeld. Zijn nieuwste album heet Holy Spring. Een prachtige track hoort u daar nu van, namelijk Mystic Circles. Dit is Lawrence Pike.

Have you heard I'm king again? Back in the

Deze heerlijke spookklanken komen van More Mother. En zij weet zich vergezeld van de heren van Zonal. Zonal, dat zijn Justin Broderick van Godflesh en Kevin Martin, oftewel The Bug. En zij gaan ook nog eens een keer optreden op het Le Guess Who Festival. Gelukkig is Kevin Martin dit jaar een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. En deze week is bekend geworden welke acts daar gaan spelen. Wel, nu, we zijn nu al nerveus, want het is echt helemaal geweldig. Waaronder dus dit Zonal. Ook nog Godflesh zelf en King Midas Sound. En nog veel meer fraais rondom Kevin Martin. On the Range hoorde u van More Mother. En dat is uitgebracht in de Adult Swim Singles Series. X-Rated op de concertzender met meer dames, namelijk het nieuwste werk van Soho Rezanejad. Haar nieuwste album heet Torino en het is een soundtrack voor een film van de regisseur Camille Dossard. Geweldig werk uitgebracht op Silicon Records. Dit is Soho Rezanejad met Spade Tail Emblem, de Karoo Portal. Dat u het even weet.

0: Wauw, echt helemaal wauw. De nieuwste van Frank Vigro. Hij is weer terug en dat op het nieuwe label Aesthetical. En Aesthetical is een soort offshoot, een side label van Cyclic Law. Alleen op dat label wordt er geen enkel dark ambient uitgebracht, maar meer dit soort werk. Ook veel meer up-tempo werk en dat is ook te vinden bij deze Frank Vigro. De komende weken vast nog wel een track. Het nieuwste album heet Totem. U hoorde Diafane. Geweldig nieuw werk van Frank Vigro.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 uur X-rated en nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois tot middernacht. Namelijk een hele bijzondere X-ray weer. We hebben een mix gemaakt door DJ Rich Ears. Daarover straks meer, maar dus een speciale en unieke mix die gemaakt is voor X-ray straks na 11. Het was het weekje wel en dat is natuurlijk een politiek weekje. En het is ook wel een politiek dagje, al die uitslagen van de Europese verkiezingen die komen eraan. Ja, dus ik kwam eigenlijk alleen maar heel simpel denkend aan de track Politico. Die verscheen alweer in 1979 van de band The Parasites of the Western World. Ze maakten niet meer dan 1 single en 2 albums. Van het 2e album is dit, en het is gelijk ook de enige single uit 1979, dus het album Substrata. The Parasites of the Western World met Politico. Met de veelzijdige tekst, I wanna be a politician, I'll be a new addition, I'll make the money left and right, I wanna be a parasite.

Allemachtig, wat een album. Het nieuwe album van Ulver. En daarmee overtreffen ze zichzelf ruim. Het beste Ulver-album sinds mensenheugenis. Sinds tijden in ieder geval, want ze hebben ook wel hele mooie albums in het verleden gemaakt. Gekke band. Ulver zijn begonnen als black metal band. Daarna meer folk-invloeden bij de black metal. Ze hebben een soort pop, psychedelische rockperiode gehad. Ze hebben eigenlijk een soort, soort elektronische act à la Coil bijna gehad. Ze hebben een beetje Depeche Mode-achtige plaat gemaakt. Die van vorig jaar. En nu deze. Mijn hemel, wat een plaat. Drone Activity. Het is donker, het is droney. En toch heeft het laat je compleet meeslepen. Alle vier de tracks, het zijn vier lange tracks, allemaal live ingespeeld. En dat is werkelijk van een ongelooflijk niveau. U hoorde de track Blood, Fire, Woods, Diamonds. Direct door naar de eindlijst en hoog. De nieuwe Ulver. En dat is op het label House of Mythology. En die zijn sowieso goed bezig, want deze week verscheen er wederom een album op dat label. En dat is van Nodding God. En Nodding God bestaande uit David Tibet van Current 93 en Andrew Lyles, natuurlijk al heel erg lang naast Stephen Stapleton, de man achter Nurse with Wound. Nodding God play Wooden Child. En daarop staat een soort muziek die werkelijk met niets te vergelijken is. Een hele unieke sound. En de teksten die zijn geschreven in het Arkadisch. En dat is een taal die je absoluut niet kan verstaan. Het is een oude Semitische taal. Nodding God play Wooden Child. Dit zijn Andrew Lyles en David Tibet in Natron Skipping Rope.

那爱到底下会不损害的心啊，上班里我把那 sharing 浪给陆地下那老一些。

Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb. Ik zei het vorige week al, ga My Disco zien. Afgelopen dinsdagavond gaven ze werkelijk een fenomenaal optreden in het Patronaat in Haarlem. Waanzinnig goed. Ik hoop deze band nog een keer te zien en daarna nog een keer. Want wat was het goed, My Disco. Dit kwam niet van het nieuwste album, maar van het album daarvoor uit 2015. Het album Severe. Je hoort de Recede. Geweldig werk van My Disco. En afgelopen dinsdagavond was dat ook werkelijk fenomenaal. En ze stonden niet als voorprogramma, maar als dubbelconcert samen met Big Brave in het Patronaat in Haarlem. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En we gaan eventjes wat rustiger aandoen. Prachtig nieuw werk van Per Bustrom. En hij is onder andere City Last Broadcast. En bijvoorbeeld ook Kammerheit. Maar hij heeft ook een incarnatie onder de titel Bonini Bulga. En hij bracht op Cyclic Law het album.

0: Deadbeat en Camara. En u hoorde de track Mining for Gold. En het album heet niet voor niks Trinity 30. Het is een ode aan de Cowboy Junkies met hun Trinity Sessions, dat precies 30 jaar geleden uitkwam. Het hele album hebben ze volledig nagespeeld. Deadbeat en Camara. Prachtig werk, Mining for Gold. En dat is nieuw verschenen via Constellation Records. En daarvoor hoort u Marcus Zetterberg, oftewel Manifesto. Zijn nieuwste album heet Hive. En aangezien sinds lange tijd weer eens de regen tegen de ramen klettert, koos ik voor de track First Rain. Manifesto. En dat verscheen op Reverse Alignment. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik hoop dat u ondanks het warrige begin toch een mooie uitzending heeft gehad. En dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen het derde uur X-Rated met X-Ray. En dat is de exclusieve mix Resurface van Xander Richards. Beter bekend als DJ Rich Ears. Een gouden greep uit de playlist. Onder andere hoort u Lamar Geyer, Move D en Pete Nemluk, Brian Eno en Harold Budd, Evan Mark en Steve Hillage, Popol Vuh, Tangerine Dream, Kettle, Sun Electric, Orbital en System 7. En nog veel, veel, veel meer fraais in deze mix Resurface. Exclusief gemaakt dus door DJ Rich Ears. Mijn grote dank gaat weer uit naar Xander Richards. Geniet ervan zometeen tussen 11 en middernacht. Het regent toch, blijft u lekker binnen. En dan na 12 kunt u gaan slapen. Als dat niet kan, dan heeft de nacht van de concertzender ook altijd nog heel veel te bieden. Volgende week, aanstaande week, is het gewoon weer lekker herfst. Dus nou, geniet ervan. Succes aanstaande dinsdag als we met z'n allen geen kant meer op kunnen. En de maatschappij compleet ontwricht wordt. Succes en heb een mooie hemelvaartsdag en ijs- en wederdienende. We zien en horen wij elkaar aanstaande zondag weer op de concertzender. Op de zondagavond tussen 9 en 11. Dank voor het luisteren nogmaals en heb een mooie weekdag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

X-rated.

Een oude house classic, heerlijk, uit 1995. CJ Bolland en Neural Paradox van de gelijknamige 12 inch. Destijds uitgebracht op R&S Records. CJ Bolland. En dit is flonkernieuw werk van Bolt Ruin. Dat is nieuw uitgebracht op Circuits. En dat is een onderlabel van Consoling Sounds. Bolt Ruin is dit met Tread. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal weer bij bent. X-Rated tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois. In X-Ray tot middernacht. Van harte welkom bij X-Rated. En een hele goede avond. Bolt Ruin.

Zo, heerlijk verslavende en hypnotiserende techno. Stuwend, dat kunnen ze. Salford, of dat kan hij eigenlijk. Salford Electronics. En Salford Electronics is David Padbury. En geloof het of niet, maar hij is de grote man achter The Grey Wolves. Inderdaad, de band The Power Electronics Noise Industrial Band The Grey Wolves. En die stuwende techno, die noemt hij Salford Electronics. U hoorde de titeltrack van het mini-album Deconstruction. U luistert naar X-Rated op de concertzender met nu nieuw werk van Vloek 8. Vloek 8 is Daniel Herman. En hij is zo vriendelijk geweest om zijn nieuwe album gratis en voor niets aan te bieden. Onbegrijpelijk, want het is een heel erg fijn album. Dit is Vloek 8 van zijn album Hypnotische. En dit is Astro Kid. Vloek 8.

Zo, is dat fijn of is dat fijn? Deep Chord, oftewel Rod Model. Een track nooit eerder uitgegeven, de track Garden van Deep Chord. En dat komt van een 12-inch van het Detuned label. Detuned, het label bestaat dit jaar 10 jaar. En dat gaan ze vieren met 10 releases die dit jaar gaan uitkomen. En daar staan allerlei artiesten op, van bekendere, maar ook onbekendere snit. Maar de bekendere, dat zijn bijvoorbeeld, zoals op deze Deep Chord, Sun Electric, Higher Intelligence Agency en op andere 12-inch vindt u nog Future Sound of London, Mono Lake en andere klinkende namen. En dat is heel fijn, dat is ontzettend leuk. Ze zijn in de archieven gedoken en iedere artiest heeft een track aangeleverd. Waaronder dus deze van Deep Chord, Garden. En deze vindt u op de tweede D-tune. 12-inch, die is verschenen. En wat ook is verschenen onlangs is het nieuwe album van Michel Balabila. Hij is heerlijk actief. Het nieuwste album heet Uprooted. En we mogen bijna gewoontegetrouw zeggen op zijn eigen Tapu Records. Alhoewel hij ook natuurlijk wel in het verleden en dingen heeft uitgebracht op Steaming Soundworks. En onder andere ook nog de re-release van Voice Noise. Dit is echter op zijn eigen label. Van dat album Uprooted hoort u nu Solar Waves. Prachtig nieuw werk van Michel Balabila.

Oh, dat is erg fijn werk. J. Glass Dubs op de valreep. Verschenen tussen 18 en 19. J. Glass Dubs. Het album heet Plechnik. Plechnik. En u hoorde de Temple Dub. J. Glass Dubs. En dat allemaal hier bij X-Rated. Op de concertzender, waar we nu even tijd gaan maken voor de nieuwste van Orson Henschel. Want die is eindelijk verschenen. Orson Henschel, ik heb hem een aantal keren live mogen meemaken. Dat is een waar spektakel. En zijn vorige, een van de vorige albums heeft nog in mijn eindlijst weten te halen. Ik weet alleen niet of het met dit album lukt. Dit is wel een heel goed album, maar of het een eindlijst waard is, dat weet ik niet. Dat blijkt de volgende tijd. Hoe vaak ga ik deze opzetten? Ja, zo gaat het met iedere plaat natuurlijk. Orson Henschel, Anti-Gravity. Het is zonder meer wel een heel erg goed album. Getuige ook deze track. Dit is Ghost Echoes. De nieuwste fonkelnieuw van Orson Henschel.

0: vers van de pers. Dit weekend verschenen de nieuwste van Orson Henschel. Het album Anti-Gravity en hoorde Ghost Echoes. Orson Henschel, en dat is wederom verkrijgbaar via Denovelli Records.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Daarna veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Eerst terug naar het verleden en eigenlijk ook het heden. Namelijk twee albums van Nocturnal Emissions worden opnieuw uitgebracht. Het album Viral Shredding en Songs of Love and Revolution. En de goede geesten die daarachter zitten heten Mannequin Records. Heel goed dat die albums weer verkrijgbaar zijn, want dat was goed zoeken naar de originele. Dit zijn Nocturnal Emissions, toen nog met Caroline Kay en natuurlijk Nigel Ayers. Dit is van het album Songs of Love and Revolution. Never Give Up.

Christopher Watson, Richard H. Kirk en Stephen Melander. Zij waren destijds Cabaret Voltaire. Op dit moment is het alleen nog Richard H. Kirk, maar deze plaat kwam...

waar we van 1980 weer teruggaan naar 2019. Fonkel, een nieuw werk van Ashtoreth en Gray Melkin. Zij hebben een nieuw album, Hermit, en die mag er zijn. Prachtig, van A tot Z. 5 schitterende tracks, verkrijgbaar via het label Reverb Worship. Ashtoreth, het project van Peter Verwimp in samenwerking met Gray Melkin, hoort u nu in The Covenant of Branch and Stone.

Let me think. What was I saying when I got up this morning?

tracks.

Gisteren Koningsdag, dus ik dacht, ach, Son Invictus met To Kill All Kings. Overigens helemaal niets tegen Willem-Alexander, dus het is geen oproep.

0: Sonivictus. En dat kwam van de verzamelaar John Barleycorn Reborn. Met als ondertitel Dark Britannica. Nog veel, veel, veel meer moois is daarop te vinden. Waaronder Martin Bates 7, While Angels Watch en nog veel meer. Verschenen via Cold Spring Records. Daarvoor helaas ultiem kort vanwege tijdgebrek. Het nieuwste album van Aina. Dat moet binnenkort goed gemaakt worden. Dat beloof ik u. Dat kwam van het nieuwste album Lucid Trend Intrusion. En daarvan hoorde u een gedeelte althans van The Scourge of Souls. En vanwege tijdgebrek en een beetje misrekenen had ik ook nog de nieuwste van Unica Zürn willen laten horen. Maar die verschuiven we naar volgende week. Daarvoor hoorde u overigens King Midas Sound met het werkelijk buitengewoon indringende X. En trouwens, het hele album is indringend. Het album Solitude, de wat heel hoog staat. Misschien wel nummer 1, je weet het maar nooit in de eindlijst. Overigens, King Midas Sound treedt vrijdag 10 mei aanstaande op in Corso in Den Haag. Gaat dat zien. Het is de enige Nederlandse show die King Midas Sound doet. Overigens is The Bug, oftewel Kevin Martin, ook curator van het Le Guess Who Festival geworden. Dus wie weet, in het najaar hebben we een herkansing. Maar goed, 10 mei, dan ben ik erbij. En dan betekent het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is zometeen X-Ray met zometeen twee prachtige tracks van Johan Johansson van zijn album IBM 1401 User's Manual. Daarna een track van Number 9 Dream, Helmut Zerlet en Walter Daan. Een track afkomstig van het album Rhythm and Irrelevance. En daarna hoort u Michael Bagg, het nieuwste album Vanitas. Twee tracks van Michael Bagg, vroeger bekend van Human Greed. Dat allemaal zometeen in X-Ray tot middernacht. Geniet ervan, sleep is overrated, dat kunt u altijd nog doen. Doorgaan tot 12 uur en bovendien na 12 is er nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Wat mij betreft, heel veel dank voor het luisteren. En de reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk is er volgende week, dat is 5 mei volgens mij, bevrijding, een nieuwe X-Rated. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Goedenavond, dit is de Concertzender. Dit is X-Rated op eerste paasdag. De speciale editie van X-Rated, de paaseditie. Zoals gewoontegetrouw dat eenmaal per jaar wordt gegeven. Net zoals het gewoontegetrouw de gewoonte is om dat ook met kerst te doen. Een wat zwaarder aangezette paasepisode. Daarom nu Laibach, hoorde u Preludium Actus Dei Acropolis en dat van het album Macbeth alweer uit 1989. Daarvoor veel ouder werk, namelijk oude koormuziek. Giovanni Gabrielli bracht O Magnum Mysterium. En we begonnen natuurlijk met de kathedraal Notre Dame de Paris. Deze week werd natuurlijk opgeschrikt door de brand in de Notre Dame. Vandaag werd opgeschrikt door de aanslagen in Sri Lanka. Maar de hele wereld praat wel over de Notre Dame. En het is inderdaad heel bijzonder dat deze prachtige kerk in ieder geval een gedeelte in vlammen opging. En dat er ook direct mensen klaar stonden om miljoenen en voor de wederopbouw klaar te staan en te gaan herbouwen. Mooi is dat. De Notre Dame, daarom een beetje als rode draad door deze episode van X-Rated op deze zondagavond, eerste paasdag. Ik heet u allen van harte welkom, fijn dat u erbij bent. X-Rated is er tot 11 uur, daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu nieuw werk van Rapoon. Het nieuwe werk is Sol Laude en dat is het derde gedeelte uit Mercury Rising van Rapoon. Rapoon, oftewel Robin Story, vroeger van Soviet France. Van het album Sol Laude, Mercury Rising 3. Dit is Rapoon met Attack Ships on Fire.

Een heel mooi werkstuk van maar liefst 14 minuten. Dat vindt u op het album Notre Dame. En het is Hiver uit Glasgow. Een album over de Notre Dame. U hoorde een gedeelte uit Return to Notre Dame. Dat zal vanwege de wederopbouw natuurlijk wel een tijdje gaan duren. Heel mooi ambient werk dus van Hiver. En nu in X-Rated wat zwaarder aangezet werk. Alsof Lustmord heeft samengewerkt met Furpa en Sun O. Zo klinkt Black Moon 1348. Die zijn een samenwerking aangegaan met de Tibetan Monks of de Tashi Kunpo Monastery. Dus de Tibetaanse monniken van het Tashi Kunpo Klooster. Geweldig werk van Black Moon 1348. De nummers hebben geen titel. Wij draaien deel 1.

0: Time. U luistert naar X-Rated op de concertzender, de speciale paaseditie. Wat natuurlijk gaat over de wederopstanding, maar dat betekent niet dat we het kunnen hebben over de dood. En de dood is geen hemelsverzekering. Aldus Maarten van der Vleuten in 2010 op zijn album The Scars Remain. Der Tod ist keine Himmelsversicherung.
1: Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Ein Geist, der uns Kraft gibt. Den Geist der Furcht.

Zo heerlijk zwaar werk van Inade. Het album The Nine Colors of the Thresholds. En u hoorde daar van het prachtige stuk The Pinions of the Sacred

Ihr müsst es von Neues gewohnt werden.

Ja, prachtig stemmig werk van Anodos. En dat ging ook over de Notre Dame. Kathedraal Notre Dame de Paris, fase 1, was dit van Anodos. Daarvoor dus Maarten van der Vleuten met Der Tod ist keine Himmelsversicherung. Tot aan 10 uur is het de beurt aan een oude klassieker van X-Rated, namelijk Le Testament de la Lumière. Der Tod ist ein treuer Kamerad. Dit is deel 3.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, 2 uur X-rated hier op de concertzender. Nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais. Namelijk Dante's Inferno. Tot middernacht in X-ray. U luistert naar de speciale Pasen-editie, de speciale Paas-episode van X-Rated. Gewoontegetrouw, iedere eerste paasdag hier bij de concertzender en destijds al bij Kink FM. We gaan terug naar, nou, wat was het? Even spieken hoor. 1984 maar liefst. De verzamelaar From Torture to Conscience. Daar vindt u allerlei fraais op, zoals Death in June, In the Nursery, Current 93 en Iron in Flesh. En ook Claire Obscure. Nu we het toch over Current 93 hebben, zometeen een stuk van de nieuwste Current 93. Een prachtig stuk. Maar eerst nu Claire Obscure. Die Kinder sind allein.

waarlijk schitterende, maar ook buitengewoon vervreemdende track van Current 93. Het nieuwste album Invocations of Almost. U hoorde het eerste gedeelte daarvan. En deze is eigenlijk uitgebracht naar aanleiding van de 59ste verjaardag van David Tibet. En gaat eigenlijk over allerlei dromen die hij heeft gehad. Invocations of Almost is weer een hoogtepunt in het oeuvre van Current 93. In toekomstige X-Ray, dit is vast meer van dit geweldige album van Current 93. Je hoorde het eerste gedeelte dus van Invocations of Almost. En dit is nieuw werk en tegelijkertijd oud werk van Fragments met PH. Het album Frate. Het werd eerder uitgebracht in 2012 op de verzamelaar Antibodies. Een track van Fragments samen met Razel Hake. Dit is Phobos.

Andermaal Anodos, het tweede gedeelte uit Cathedraal Notre-Dame de Paris. Fase 2 dus, Anodos als rode draad de Notre-Dame in deze paaseditie van X-Rated. Hier bij de Concertzender. En ik moest eigenlijk deze week behoorlijk lachen over allerlei complottheorieën die gelijk de lucht in vlogen bij de brand van de Notre-Dame als zijnde misschien wel het einde van de beschaving van de westerse wereld. Kortom, de meest idiote dingen kwamen voorbij. Terwijl gewoon een brand ontstaan door werkzaamheden, dat was bijna niet mogelijk. Nou, misschien waren het wel rode vogels die uit het oosten kwamen vliegen om Parijs in één avond te vernietigen. Zoals Coyle destijds al zei in 1999... Red birds will fly out of the east and destroy Paris in the night. Music to play in the dark. Coyle.

laatste snik, zoals dat hoort. KRM en KMRU, oftewel Kevin Richard Martin, oftewel The Bug en Joseph Kamaru uit Kenia. Zij werken samen op het album Disconnect en het moet heel gek lopen, wil dat niet. Nou, misschien wel het album van het jaar worden. Wat een plaat is dit, zeg. Disconnect. U hoorde de track Difference. En dat verscheen via het label Phantom Limb. Heerlijk. KRM en KMRU. En we eindigen dit uur met een track van zo'n kleine 10 minuten. Van de Poolse band That's How I Fight. Ze zijn inmiddels al toe aan hun derde album. En dat album dat gaat dus derhalve Movement 3 heten. Hier zijn ze, That's How I Fight, met de track 28.

0: rate it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna de hele donkere, diepe ambient van Duff Egan in X-Ray. Maar daarover straks meer. Wellicht heeft u het gemist, maar Clock TVA is nog steeds springlevend. En behalve dat ze weer behoorlijk wat albums aan de lopende band bijna uitbrengen, komen ze ook weer optreden. En dat gaan ze doen op 30 november aanstaande in de DB's in Utrecht. De vernieuwde DB's dus. Een nieuwe zaal, niet ver verwijderd van de oude zaal. Prachtig, Clock DVA, daar kijken we heel erg naar uit. Nou, van het nieuwe album, daar hebben we al het een en ander van gedraaid, maar al een tijdje niks meer van hun album, waarvan ze ja, eigenlijk een soort van doorbraakalbum is geweest uit 1989. Het album Buried Dreams, dat verscheen via Interfish. Clock DVA dus, 30 november in DB's en wellicht spelen ze wel de track Velvet Realm. Hier is Clock DVA.

Soms denk ik wel eens, wat is het toch een voorrecht om bij een zender te werken als de Concertzender. Want waar hoor je ter wereld dit op de radio? Misschien kunt u dat ook zich bedenken wanneer u overweegt om eens een donatie te doen aan de Concertzender. Want we hebben het nog steeds heel erg hard nodig. Dit op de radio, nergens anders. U hoorde KTL en dat staat voor Kindertotenlieder. Uiteraard vernoemd naar het stuk van Gustav Mahler. Oftewel KTL, oftewel Peter Rehberg, rust in vrede. Destijds de bestierder van het label Editions Mago. Stephen O'Malley van Sun-O. En ze werden bijgestaan door de drummer van de Japanse band Boris. KTL hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we teruggaan naar 2000. Tribe of Circle van het album Rien ne disparaît jamais vraiment. Hoort u nu Colors of Europa. Dit is Tribe of Circle.

you will.

hoorde uit Rusland Sal Solaris. En die bracht in 2014 een split uit met de eveneens Russische Roitov. Het album heet Eigengrau en dat werd in 2014 uitgegeven door Cyclic Law. En hetzelfde label brengt dat album nu weer opnieuw uit. 10 jaar na dato. Heel goed werk, zou ik zeggen. En dat was Sal Solaris met Viver non necessest. Sal Solaris. En nu nieuw werk van Apocryphos. En Apocryphos, het klinkt Grieks, maar het is gewoon Robert Kozletsky. En dat is een Amerikaan. Apocryphos, het nieuwste album gaat Atrementia heten. En dat wordt uitgebracht, nou, dinsdag. Jawel, aanstaande dinsdag komt hij uit. U hoort nu Solus Viator. Apocryphos.

Wat een schitterende pracht. De Mannenbroeders. Colin van Eekhout van Amenra en Broeder Dieleman. MUZIEK

De Mannenbroeders. En ze fantastisch wat ze samen doen. Ik hoop dat het hele album zo is. Het hele album, daar zult u nog even geduld op moeten hebben. Want dat gaat pas 11 oktober verschijnen. We hebben het over Sober Maal. En dat album gaat verschijnen dus op 11 oktober via Relapse Suburban. En u hoorde het, nou ja, werkelijk tenen... Nee, niet tenen, ik wou tenen krommend. Een tranentrekkend track Grafschrift. De Mannenbroeders, schitterend aan het einde van deze episode van X-Rated. Tenen krommend en tranentrekker er ook aan halen. Het gaat niet goed met vandaag. Anyway, zometeen is er nog een derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. Met hele, hele, hele diepe ambient van Duff Egan. Tracks van het album The Future of Man, zoals het in 2016 verscheen via Black Dingo. Prachtig werk van Duff Egan. Zometeen in X-Ray tot middernacht.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. We hebben het van 27 graden af kunnen laten koelen naar 25 graden in deze studio. En dat is louter natuurlijk debet aan de muziek. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. En ijs en wederdienende is er inderdaad volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week. Blijf bij de concertzender, want hier is echt zo vreselijk veel moois te beleven. En ik zei het al eerder, dit uur, er is op dit station van alles te horen wat je nergens anders op de radio hoort. En bedenkt u inderdaad nog eens of u eventueel een donatie zou kunnen doen aan dit station, want we blijven het keihard nodig hebben. Zodat we ook volgend jaar en de jaren daarna kunnen roepen, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Hartelijk dank voor nu. Dag.

0: Max.
1: Ratings.

No One Lives on Mars, Even Longer als ondertitel. Het is van Soft Ballet en het staat op de LP Soft Ballet Forms. Met allemaal remixen daarop van Black Dog, Reload, Greg Hunter en deze van Carl Gregg. Geweldig, Carl Gregg remix van No One Lives on Mars. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Nog tot 11 uur, daarna nog veel meer fries in X-Ray tot middernacht. Vlakbij hangt een gigantisch onweersfront, oostelijk hiervan. En ja, wellicht komt dat ook nog deze kant op. En hoort u allerlei donderslagen door de microfoon klinken. Of het zover komt, ik hoop het niet. Maar aan de andere kant is dat ook wel weer lollig. Heel veel nieuw werk tot aan 10 uur. Daarna de diepte in na 10 in deze X-Rated. Nu nieuw werk van Meat Beat Manifesto. Zijn nieuwste album heet Opaque Couché. En dat is vernoemd naar de lelijkste kleur op aarde. En dat is de, ja, een soort hele vieze bruinachtige, groenachtige kleur. En het schijnt ook de kleur te zijn van pasgeboren babystront. Hoe dan ook, Jack Dangers, Meat Beat Manifesto. Dit is Pindrop, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, heerlijk werk van Ellen Alien. Ze is er weer. Alientronic is haar nieuwste album. En van dat album Alientronic hoorde u Love Distortion. En dat is allemaal nieuw verschenen op B-Pitch. Ellen Alien, heerlijke dame. En we gaan door met de dames. Wat dacht u van Ariana Paoletti? Niet onder haar eigen naam, maar onder de naam Volvox is zij DJ en muzikante. Dit is Becoming. En dat staat op de verzamelaar Berghain 9. Verschenen via Oostgoed Toon. Dit is Volvox. Hier bij X-Rated.

Zo, dat was lekker zeg. S.E.S. Gunver Rieberg. Jawel. Deze dame die kan het. Magnetic Force, dat is de nieuwe single die afkomstig is van het nieuwe album Entangled. Maar naar de winkel rennen heeft nog geen zin, want dat ding komt pas 28 juni uit. De single die is er al wel, die hoort u. En de rest van het album, die hoort u natuurlijk later ook terug in X-Rated. Aanstaande dinsdag is er een hele mooie avond te beleven in het Patronaat in Haarlem. Daar zal worden opgetreden door Big Brave en helemaal door My Disco. Daarvoor ga ik natuurlijk. Hun nieuwste album heet Environment. Dit is het geweldige Rival Color. Ruim aan voor het duistere, nare My Disco.

Restless face of the world.

0: verschenen op een eigen label, Mutant Jazz Meccano, vanuit alweer een flinke tijd terug, namelijk die revolutionaire dagen. Het album Those Revolutionary Days. En u hoorde Necropolis and Poem Necropolis. Prachtig werk van Meccano. En daarvoor hoorde u de duistere klanken van Fragments. Dat werd opgenomen in samenwerking met Atra Ninia. U hoorde Even Fall. Dat staat op het laatste Fragments album Fratre. En daar staan tracks op die al eerder verschenen zijn, maar in een dusdanige kleine oplage dat u er geen fluit aan had. En nu dus wel. Zometeen derde uur en dat is X-Ray. En daarin speelt de piano een hoofdrol. Meerdere piano's, zelfs twee pianisten die tegen elkaar ingaan. En een orkestraal stuk waar de piano ook in flink in voorkomt. We hebben het in eerste instantie over het nieuwe album van Charlemagne Palestine. En dat wordt opgenomen samenwerking met R. Rose. En R. Rose kennen we onder andere ook van zijn bijdrage aan Soutek. En daarin maakt hij experimentelere techno. En dat hij nu deze kant op gaat is op zich heel bijzonder. Charlemagne Palestine, het nieuwe album heet The Golden Mean and Sheen. U hoort beide delen. Daartussendoor hoort u twee tracks van het album De Versailles Sessions van de Mexicaan Murkoff. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren weer en de reacties die ik van diverse kanten mocht ontvangen. Fijn dat u er weer bij was en het aangekondigde noodweer dat in oosten van het land parten speelde, dat is hier nog steeds uitgebleven, gelukkig maar. Want ik zit er eigenlijk niet zo op te wachten. U waarschijnlijk ook niet. Ondergelopen kelders, dat soort ellende. IJs, weder en onweer dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door X-Ray. Voor nu, blijf bij de concertzender. Word vriend of donateur van de concertzender, want dat hebben we nog steeds hard nodig om ook volgend jaar in oktober het 25-jarig bestaan van X-Rated te vieren. Jawel, maar goed, dat is volgend jaar. Voor nu, tot volgende week. Hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Ray.

Oh, dat is weer eens lekker. Lang niet gehoord. Alweer 1993 dit. Persian Blues. We hebben het over Fortran 5. En de duo begon eerder als I Start Counting. Ook al bij Mute Records, net als deze. En toen ze genoeg hadden van Fortran 5, werden ze computer. En in 2015 hadden ze er helemaal genoeg van. Dat is bijzonder jammer. Anyway, Persian Blues, de 1165 moet ik eigenlijk zeggen. Sound Clash System Mix door Fabio Parras. En hij is Sound Clash Republic. Fortran 5 aan het begin van In een Nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het is moederdag vandaag. In het tweede uur draai ik een plaats voor mijn moeder. Maar natuurlijk is deze hele uitzending opgedragen aan alle lieve moeders. Overal ter wereld. Maar ook uw vaders, dochters en zonen zijn van harte welkom. Dit is het nieuwste album van Pie Corner Audio. Die blijft onder de huid kruipen. Hollow Earth. Dit is Surfacing. Dit is Pie Corner Audio. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond.

Wellen im Raum. Die hypnotischen Wellen im Raum.

Nou, dat is wel hypnotisch, niet? Ah, oh, heerlijk. Hypnotische Wellen van het album Hypnotische. Dit was Vloek 8, oftewel het project van Daniel Herman. En ik heb het al gezegd, de eerste keer dat ik een track van deze draaide. Hij biedt hem aan op Bandcamp, geheel en al gratis. Dus zoek hem op en u kunt hem voor noppes binnenhalen. En dat is volkomen onterecht, want hij hoort daar gewoon geld voor te krijgen. Het is een geweldig album. Name Your Price staat erbij. Dat betekent ook dat je gewoon iets aan hem kan overmaken. Vloek 8. Heerlijk. Dit is van de verzamelaar Berghain 9. Daarop staat onder andere Genesis P. Orridge, Los Angeles Death Cult, wat natuurlijk gewoon Fatic and Shadow is, Ron Morelli, J.K. Flash van Godflesh, Alberich, Mertzbau en deze van Virile Games, Black Iron Prison.

Perrine Sovia, zo heet deze dame, die zich La Fraîcheur noemt. Ze is in Berlijn woonachtig en maakte een nieuwe EP, de Weltschmerz EP. Heerlijk werk, u hoorde Quicksand van La Fraîcheur. En dat komt uit, of is inmiddels uit, bij Infiné Records. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En uw aandacht voor het nieuwe werk van Remy Strommer. Zijn nieuwste project heet Planet of the Arps. En het is eigenlijk een soort ambient tribute aan Alan R. Perlman, Halton Arp en The Planet of the Apes. Een en ander wat op dit album staat is live uitgevoerd geweest. Onder andere bij de ruïne van Brederode. Wat een geweldige avond was dat. En ik weet dat omdat ik erbij was. Ik weet dat ook omdat ik daar de presentatie heb gedaan van het geheel. Een prachtige avond waar ook werd opgetreden door Wolfram Spura. Die overigens ook weer op dit album meedoet. Dat weer samen met zijn vriendin. Nou, wat een pracht allemaal. Heerlijk. Dit is het nieuwste album Planet of the Arps. En daarvan hoort u nu Escape from the Planet of the Arps. Prachtig nieuw werk van Remy Strommer.